gaf hem zo konebakels het brug. Wie gaf feire waarom ze om enge soort die fabriek had.